0: Sorry.
1: Ja, ik vond het niet. Wat is de waarom zou ik? Isn't that crazy? I just have to vamp it up a bit. Now he tells me.